Bob Dylan leek eigen laag You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Lagen er finden op breeskuwen hans Blood on the Tracks, som kom uit die begin af 1975.